0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kato Hoogstoel.
2: Mijn naam is Fabrice Goffin.
3: Ik ben Ilona van den Bergen.
4: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian.

Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars

talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Dit is Radio.

Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoorkunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het openluchtkunstfestival voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets.

je moet het kunnen voelen met je ogen dicht. Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint, heb je dat niet door? Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint.

geboren dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.

Beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
3: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook

0: ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
0: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
0: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
0: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
0: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Iedereen luistert. Radio.

Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blomaert en Meteor. Er zijn daarnaast kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt €45, kinderen €25 en er zijn ook familietickets voor 4 personen voor €140.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Voortaan kan men de oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In De Haan hebben redders een jongen van 14 kunnen reanimeren nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden. Ze moesten hem wel reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. Het vaccin tegen tekenencefalitis is uitverkocht. In populaire vakantielanden zoals Duitsland en Oostenrijk riskeer je een tekenbeet die encefalitis kan veroorzaken. Dat is een ontsteking van de hersenen. 2 weken geleden was er een oproep in het nieuws om je voor je vakantie te vaccineren. Nadien was er een stormloop en nu is het vaccin nergens meer te vinden. Je hoort apotheker Bart Hectors.
3: Vorige maand alleen zijn er al meer doosjes de deur uitgegaan dan in het hele jaar vorig jaar. Er zijn elke dag wel een 10-tal telefoons makkelijk voor de vraag voor ofwel de junior variant of de volwassenen variant om te vragen of we die nog hebben.
2: Pas vanaf 7 augustus zijn er mogelijk weer vaccins. Een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste land in Europa sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De Franse president Macron wil dat de regels ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt er voorlopig enkel een leeftijdsgrens op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach wordt van de Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
4: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
2: Volgens het nieuwsblad zouden de gesprekken zelfs bijna afgerond zijn. Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

detail proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te zeggen.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
2: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat dat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
3: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
4: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor.

Theater aan Zee is een 11-daags kunstenfestival op unieke locaties in Oostende, met een focus op podiumkunsten en jonge, beginnende artiesten. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus strandt het gezelligste podiumkunstenfestival van het land weer in Oostende. Met als thema nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar opnieuw het Leopoldpark.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld

0: te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Op 105 FM.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen in Vlaanderen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
3: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
2: Nou, dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. In totaal worden meer dan 1000 brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen. In Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten. En de sfeer die zat goed.
4: Hier is een geweldige sfeer. Echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim. Echt geweldig, Willeke King.
5: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone. Dat is gewoon het beste wat België kan.
2: En nu is het dus weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
6: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
2: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Nieuws en informatie tot 9 uur hier bij Radio Noordzee. We hebben het straks over het verlengde weekend en over de Wine Gallery op de Oosteroever.

0: waves.
1: The waves.
2: De golven.
0: De bodem.
3: Waves.
4: Maar de bodem van de zee.
3: De zee.

off the waves.

0: as vuoi. Whirling.
1: Stellungen. Against the wind.
2: Yeah, I know, it's just like that, and then the wind's just holding it up. Yeah, hovering.
0: Stellungen. Hovering.
3: I think they're rather elegant creatures, rather arrogant. Yes, they've got a strange elegance about them. I think it's beautiful.
4: Nou, is van dat Franke vuur.
5: Meeuwen is een vierbeest.
6: Nieuws en info.
7: Radio Noordzee.
8: De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Supersalon bestaat 60 jaar.
2: Supersalon.
1: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Zomerradio
5: Noordzee.
4: Noordzee.

0: info.
1: Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren The Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.

0: Despacito.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info.
2: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust.
5: Iedereen luistert.
4: Radio Noordzee.
6: Respect, respect, respect.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.
2: Op een blauwe maandag zag ik plots

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken.

0: Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Zomer aan de kust. Zee, zon, vakantie en Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.

0: Straks om 9:30 praten we met Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum Oostende over de komende braderie aan zee. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.
1: Je schuimt de straten af en volgt de dievenspoor.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. En ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa.
2: Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Om iets te krijgen wat je nog nooit had, moet je iets doen wat je nog nooit deed.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende

0: Echt alles heeft gewoon een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel. Het

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
5: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
3: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
2: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. Vorig jaar kregen 41 huurders van een sociale woning een boete, omdat ze geen Nederlands spreken. In totaal goed voor iets meer dan 9000 euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor N-VA Gijs de Grande heeft opgevraagd. Het is opvallend, want in totaal zijn er meer dan 150.000 sociale huurders in Vlaanderen. Je hoort de Grande.
4: Het probleem is dat we er vandaag geen duidelijk zicht op hebben op hoeveel huurders effectief worden gecontroleerd. We leggen vanuit Vlaanderen een taalverplichting op, maar tegelijkertijd kunnen we niet aantonen hoeveel mensen vandaag niet aan die verplichting voldoen of hoeveel er werden gecontroleerd. En dat is toch een fundamenteel probleem voor de opvolging en de geloofwaardigheid van ons beleid.
2: Vanaf 2028 krijgt Vlaanderen wel een centraal huurdersregister om zo'n soort zaken beter te kunnen opvolgen. In Oostenrijk is in het geboortehuis van Adolf Hitler een nieuw politiekantoor geopend. En dat is bewust gedaan. De woning was jarenlang een toeristische trekpleister en verzamelplaats voor neonazies. Door er nu een politiekantoor van te maken, hopen ze dat te minderen. De renovatie kostte zo'n 20 miljoen euro. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga. Panama.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Op deze woensdag krijg je een mooie tentoonstellingstip in Oostende van Niels Doet van Toerisme Oostende.
2: We gaan vandaag richting de Venetiaanse Gandrijn, want daar vind je namelijk de expo van Musée en die heet Statuet Kleinsculptuur in Huis. Eigenlijk verwijst kleinsculptuur naar de beeldhouwwerken die daar momenteel eigenlijk te bezichtigen zijn, die een combinatie zijn van verschillende materialen. Zo zijn er bronzen, stenen, terracotta, houten, gipsen, kleinsculpturen, eigenlijk beeldhouwwerken. En in de expo zelf gaan ze eigenlijk mooi de connectie maken met bestaand werk van Musée.
1: Waar en wanneer is Statuet te bekijken?
2: Statuet is nog tot 3 januari eigenlijk te bekijken op de Venetiaanse Gandrijn. Tickets kosten €12 en dagelijks is de expo geopend vanaf 10 uur en die is tot 17:30 geopend. Enkel op maandag, dan blijven de deuren dicht.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Noordzee. Zon.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het centrummanagement en het economisch huis Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach. Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: De ultieme zomerhit van
1: Rudy Maas. Sara perché ti amo van Ricci e Poveri betekent, het zal wel zijn omdat ik van je hou, is voor mij het perfecte zomerliedje, omdat ik vanaf de eerste noten zin kreeg in zon, vakantie en terrasjes. Kortom, een vrolijke meezinger, zelfs als je geen woord Italiaans spreekt.

0: sneeuw. 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Het is zomer op je radio.
1: Op deze woensdag krijg je een mooie tentoonstellingstip in Oostende van Niels Doet van Toerisme Oostende.
2: We gaan vandaag richting de Venetiaanse Galerij, want daar vind je namelijk de expo van het museum en die heet Statuet Kleinsculptuur in Huis. Eigenlijk verwijst kleinsculptuur naar de beeldhouwwerken die daar momenteel eigenlijk te bezichtigen zijn, die een combinatie zijn van verschillende materialen. Zo zijn er bronzen, stenen, terracotta, houten, gipsen, kleinsculpturen, eigenlijk beeldhouwwerken. En in de expo zelf gaan ze eigenlijk mooi de connectie maken met bestaand werk van het museum.
1: Waar en wanneer is Statuet te bekijken?
2: Statuet is nog tot 3 januari eigenlijk te bekijken op de Venetiaanse Galerij. Tickets kosten €12 en dagelijks is de expo geopend vanaf 10 uur en die is tot 17.30 uur geopend. Enkel op maandag, dan blijven de deuren dicht.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
3: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
2: Waar bijvoorbeeld?
3: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
2: En dat wil

0: elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Wat er gebeurt in de regio.

0: lopper met moustache.
1: Hier over een paar dagen, ik heb mevrouw liggen in ons bed te kijken naar de vraag van 1 miljoen. Die quiz, ik ken dat. Kijk naar haar, ik zei, wij zijn seks aan. Wat denk je, zegt ze? Ik zei het in uur, is dat je definitief antwoord? Ja, zegt ze. Ik zei, het is goed, dan ben ik je vriend in de baan. En dan is de miserie behost.
0: Lopperen met moustache.

0: Disney. 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-ostende.be.

spotlight. Overal aanbieden de wereld rond. Rieken succesvol.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Zomerradio.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
3: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
2: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
3: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
2: Wanneer wordt het opgevoerd?
3: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
2: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
3: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
2: Wat kost een ticket en waar kunnen de mensen die kopen?
3: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Radio Noordzee.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Drift.info.
1: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Journalist Rob van Herk.
3: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtaks zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
2: De regering verhoogde die tax nogthans maar met 2 in plaats van 5 euro zoals gepland. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
4: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
2: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een 2e tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal andere liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. En over een half uur beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze landgenoot Jasper Philipsen staat 2e in het puntenklassement op 31 punten van de Deen Mats Petersen. Hij wil vandaag winnen.
5: De start is zeker niet in het voordeel van mezelf. Natuurlijk wil ik graag meezitten, maar tussen willen en kunnen is er ook nog altijd een groot verschil. Dus ja, we gaan gewoon zien hoe dat de benen zijn. Dat is natuurlijk het eerste doel. Proberen we die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, ja, dan is groen ook sowieso over.
2: De aankomst wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

is mal content, huur appartement. Regent dat het giet, kijk door het raam. Levenloos strand. Man zit voor de buis, krap wat aan zijn kruis. Bonen doet het niet.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
3: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
2: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
3: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
2: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt.

0: ketens komen?
1: Goh, we staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
0: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
1: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
0: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info.
1: Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Tot 23 augustus kan je in de Molen van Stenen elke week het werk van andere kunstenaars bewonderen, van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenendorpstraat 4 in Stenen, Oostende.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Heerlijk verfrissende zomerhit.
0: 24 uur per dag zomerradio.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Yoshi Rondelet, mag ik zwemmen als er 's avonds geen redders zijn?
2: Voor of na de uren van de reddingsdienst mag er niet gezwommen worden in zee. En de politie kan je hiervoor een boete geven als ze dat zien. Ik begrijp dat mensen soms bij warmer weer, na onze uren, nog een keer willen verfrissen. Maar ze staan meestal niet stil bij de eventuele gevaren die dit met zich meebrengt.
1: Mag ik zwemmen in een niet bewaakte zone?
2: Nee, ook in een niet bewaakte zone mag er niet gezwommen worden. En in de zomer moeten we toch wel vaak mensen uit die onbewaakte zones halen en uitleggen waarom dat ook niet mag. Het grote gevaar hierbij is dat er iemand in de problemen raakt in een onbewaakte zone en dat daardoor eigenlijk redders hun bewaakte post moeten verlaten en eigenlijk de mensen die op de juiste manier uit de juiste zone zwemmen eigenlijk een stuk in gevaar brengen.
1: Wat is het verschil precies tussen zwemmen en pootjebaden?
2: Pootjebaden, dat is als mensen een wandeling doen in het eerste deel van het water eigenlijk. Dat ze tot aan de knieën eigenlijk mogen ze in het water gaan. En dit laten we wel toe in een onbewaakte zone, omdat dat meestal is met mensen die nog hun kleren aan hebben, maar die gewoon een beetje verfrissing zoeken of een keer in de zee willen wandelen. En dat mag wel. Maar zwemmen kunnen we niet toelaten in een onbewaakte zone.
1: Je hebt nog een belangrijke tip.
2: Ja, het belangrijkste dat we altijd meegeven aan de mensen is, mensen die nog niet goed kunnen zwemmen of die niet goed kunnen zwemmen, is belangrijk altijd met de voeten op de grond blijft in de zee. Want je kan soms dieper getrokken worden door stroming of dieper geduwd worden. En daar is het belangrijk, als je niet goed kunt zwemmen of je niet zeker bent van jezelf, zorg er altijd voor dat je met je voeten aan de grond kunt, zodat als er iets gebeurt, dat je gewoon kunt rechtstaan.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
4: Radio Noordzee.
5: Een

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. 20 uur per dag zomerradio.

0: Ken je De Zoete Inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder. Met al jaren een uitstekende service. Dat is De Zoete Inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De Zoete Inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende. Of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in De Zoete Inval.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solden in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.

0: Nu komt de ontknoping en ga je begrijpen waarom het regent in mijn kop.
1: Ja, het is zomer in Oostende, kriek toen een vestje hernos aan de trap. Je kunt hier nu niet bij mij zien, want je zit voor jaren vast in de bak.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solden in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
3: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
2: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
3: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
2: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
3: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
2: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
3: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
2: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
3: Dat klopt. Dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten. Dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Jouw zomerradio. Nieuws en info. Op 100.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: 24 uur per dag. Zomerradio.
3: Op 105 FM.
4: Radio Noordzee.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraard van de Gentse politie.
3: Dat is een combinatie van meldingen, wat wij zien in de commandopost, en wat ook mijn collega's zien op straat en dan ook ter plaatse gaan. Wij zien ook aan de cijfers dat er een stijging is van vechtpartijen. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
2: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en ook dezelfde werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op, temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Heerlijk verfrissende zomerhits.
2: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
1: Radio Noordzee.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
0: Een zomerse cocktail vol hits.
2: Jouw zomerraad.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: dicht bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
2: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
2: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: 24 uur per dag, zomerradio.
1: Op 105 FM.
0: Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in

0: de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Op deze woensdag krijg je een mooie tentoonstellingstip in Oostende van Niels Doet van Toerisme Oostende.
2: We gaan vandaag richting de Venetiaanse Galerij, want daar vind je namelijk de expo van het museum en die heet Statuet Kleinsculptuur in Huis. Eigenlijk verwijst kleinsculptuur naar de beeldhouwwerken die daar momenteel eigenlijk te bezichtigen zijn, die een combinatie zijn van verschillende materialen. Zo zijn er bronzen, stenen, terracotta, houten, gipsen, kleinsculpturen, eigenlijk beeldhouwwerken. En in de expo zelf gaan ze eigenlijk mooi de connectie maken met bestaand werk van het museum.
1: Waar en wanneer is Statuet te bekijken?
2: Statuet is nog tot 3 januari eigenlijk te bekijken op de Venetiaanse Galerij. Tickets kosten €12 en dagelijks is de expo geopend vanaf 10 uur en die is tot 17.30 uur geopend. Enkel op maandag, dan blijven de deuren dicht.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

Ave Maria. Comme tous les soirs, c'est pas grave demain.

0: Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Soms kom ik langs de zeventuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: De ultieme zomerhit van...
2: Kelly Spelier.
3: The Summer of 69 van Bryan Adams. Omdat dat gewoon heel vrolijk is en je hebt eigenlijk gewoon onmiddellijk zin in de zomer. En ondanks het feit dat we zoveel jaren later zijn, blijft dat nog altijd een tof iets. Ja, van in mijn jeugd, van op het strand, dat was altijd een liedje die altijd naar boven springt.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Bezoek eens de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverseide. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverseide brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag, wat is de impact van protest en activisme, toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverseide.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Judith Ooms.
2: Ik ben Roland de Snerk.
3: Ik ben Lucas van den Driessen.
4: Ik ben Luc Steno en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
3: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van dat slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
2: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. De soap rond bultrugwalvis Timmy blijft maar duren, want mogelijk leeft het dier toch nog. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stralen die niet overeen zouden komen. Eén van de bultrug die aanspoelde in Denemarken en één van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch. Je hoort marinebioloog Jan Haalters.
4: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
2: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Het Louvre heeft opnieuw de deuren geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen. De buit werd nooit teruggevonden. En de eerste ritzege voor Jasper Philipsen in deze Tour. Hij kwam als eerste over de finish voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen doet zo een goede zaak voor het groen. Hij komt nu op 7 punten van de Deen met Pedersen.
5: Heel veel deug natuurlijk. Is er heel veel vooraf gegaan aan deze rit. Er zijn heel veel teleurstellingen geweest, frustraties. Ik zit hier met een ploeg die gewoon voor ritzeges gaat. Heel veel jongens die al super werk hebben geleverd, maar nooit beloond zagen. Dus dat doet dan enorm veel deugd om uiteindelijk toch een overwinning te halen.
2: En zo telt ons land 6 Belgische ritzeges op 17 etappes. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. De hele zomer lang. Muziek, info en nieuws.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Op deze woensdag krijg je een mooie tentoonstellingstip in Oostende van Niels Doet van Toerisme Oostende.
2: We gaan vandaag richting de Venetiaanse Galerij, want daar vind je namelijk de expo van het museum en die heet Statuet Kleinsculptuur in Huis. Eigenlijk verwijst kleinsculptuur naar de beeldhouwwerken die daar momenteel eigenlijk te bezichtigen zijn, die een combinatie zijn van verschillende materialen. Zo zijn er bronzen, stenen, terracotta, houten, gipsen, kleinsculpturen, eigenlijk beeldhouwwerken. En in de expo zelf gaan ze eigenlijk mooi de connectie maken met bestaand werk van het museum.
1: Waar en wanneer is Statuet te bekijken?
2: Statuet is nog tot 3 januari eigenlijk te bekijken op de Venetiaanse Galerij. Tickets kosten €12 en dagelijks is de expo geopend vanaf 10 uur en die is tot 17.30 uur geopend. Enkel op maandag, dan blijven de deuren dicht.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

Oostende, je weet dat je nooit kan vergeten. Alhoewel, dank heel de wereld en gezien. Ik moet, nee, ik moet van die anders niet weten. Minstens dat, nee, ze moeten niet anders.

thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

maar zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
3: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
2: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
3: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: De hele zomer lang muziek.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dideka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dideka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dideka. Dideka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Bezoekers de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverside. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverside brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag, wat is de impact van protest en activisme toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverside.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Een hele goede avond.

Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.

Met Radio Noordzee.

Moet je iets meer kleur geven, ouwe dat grijs is. Dat is wat veranderen van space is. Leven in een klein appartementje alsof dat de paleis is. Dat is wat een andere kijk is. En zo kan ik drijven, alsof de zee mijn lijf is. Ik heb en ik vloed mee met de getijen. Als je vraagt hoe dat het moet, dan zeg ik dat het gelijk is. Maar eigenlijk zit ik vast.

Drentse heem- en geschiedkundige kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: ondernemende handelaars, talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan Zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
2: Ik ben David Nases.
3: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
4: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.

Het volgende nummer, dames en heren, is een klein beetje herwerkt. Maar ik ben ervan overtuigd dat u heel snel zal herkennen over welk liedje het gaat. Ik zou het fantastisch vinden als jullie het samen met mij willen zingen.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Goedenavond.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Dat is gebeurd op het Paulusspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
2: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
3: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
3: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
2: Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar, maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en sneller. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond.
4: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen daar te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
2: Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Everyone's trying to get out of the rain.

It was so beautiful.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Goedenavond.

dan. Je zocht een veilig nest en veilig onderkomen. En troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd.

Ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg

0: 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.

Radio Noordzee houdt je voortaan nog meer op de hoogte. Noordzee Info is een apart infokanaal met enkel nieuws en info. De klok rond. Je kunt Noordzee Info altijd beluisteren via onze site. Surf naar radionoordzee105.be en klik door naar de rode knop van Noordzee Info.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.

Tot 23 augustus kan je in de Molen van Stenen elke week het werk van andere kunstenaars bewonderen, van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenendorpstraat 4 in Stenen-Oostende.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
3: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
2: Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar, maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en sneller. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond.
4: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen daar te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
2: Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
3: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
2: Waar bijvoorbeeld?
3: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
2: En dat willen jullie oplossen?
3: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
2: Wat is de verdere timing daarvoor?
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Dat is al vrij snel.
3: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve op maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

heel mijn leven. Van het zesde dorp, maar ik ben daar gebleven. Samen heb groeien, wat is gewoon het dit? Ik heb Tossa wel geweten. Joe van verre en stilt aanbieden. Ik had het niet anders gewild, ik heb geen spit.

ineinander leven. Misschien jij en ik in mijn droom kreeg soms te zien. Nooit toegeven, ik bleef op afstand lang. Behalve die ene keer, kan te veel gedroomd.